wijn naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet.

Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk gedrocht.